Ik smeer u toe, verkeel het al hier. Ik rammelie, doe bij een kantje. Ik leide, doe vrouw, kretje. Het is toe baan, blauwer, de wijde. Het smeer chakt, dan de heel. Het is toe, Jan Kailak, spoiler, het neer, de deer. Het is toe, de koriacht, de keel. Tattoo mwy les na ffyrcan a wami. Ac mi ac yn hyn pwydr a bani ys siwy gyrru yn ym gytio. Ac ond y gyr nôl y diawl